0: in mijn separate. Dan de last aan zijn verdenken van ruzie. Wat zijn we vier, ja maar strand van dank. Wel ik strand denk, dan moet ik lachen.
1: Toen wou ik het niet.
0: Van de last aan zijn verdenken van ruzie.